Er is een God die hoort, daar is een God wat hoort, uitgevoerd door die mannekoor IJsselmeiden en die solis wat saamgesing het, Judith Sportel. Nou vir die orrel en die jong orrelist Paul Fey van Leipzig in Duitsland is een van die moderne geslag orreliste wat een, sal ons maar sê, showpiece van enige melodie kan maak. Ek het sy uitvoering van Nou Dank Ons Almal God gekies. En ek speelde ter nagedagtenis aan my liewe niggie Liesbeth Strydom, van wie ek ook die afgelope week afskeid geneem het. Sy was orrelist by die NG Kerk Hermanus en kon daai orrel omtrent ooptrek. Hier is Nou Dank Ons Almal God.

Nou dank ons allemaal God op die orgel uitgevoerd door de orgelist Paul Fey van Leipzig, Duitsland. Synchronisch kamerkoor sing nou Laat voor die Heer een lofsangreis.

0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense. Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.

jy's nie meer hier nie. En ek het gaan slaap, 'n beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor sonop is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou, met my hande saamgevou, ja, weet ek, jy's nie hier nie, want tussen ons lyk paaie en verraaiers, soms dieselfde. Jy een dag jou band met my vermaak, toch moet ons albei seer kry, ek voel alleen sonder jou, met my hande saamgevou, ja, en weet ek, jy's nie hier nie, want tussen ons lyk paaie en verraaiers soms dieselfde.

nooit verwacht dat jij een dag jouw band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen, ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, weet ik, jij is nu hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou, ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, weet ik, jij is nu hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde.

0: ฉันมันมากไปเป็นสัตว์ของเพื่อนจากเซซิกีแกแฮมซุยกำมันจัดมาโว้กับมาคำบางวี
1: จิมบันรันเต้บุกลากันโอเคเอฟกาเอฟเอ็ม
2: เอฟกาย
3: าวายาเน
4: บัมบ้าเอ็กซ์กาเอฟเอ็มเกตเกตินันนันเจนสุนทรเอ็มกีNkasikate darate City of Hope kereke kwena am taku antate twa kaisa chenem kwi anashija tino anate nkasika kaisa chenem di mutetwa na chenem di kwenye kichatin ta irita chenem ane am ntote kama kika wadaka kwa City of Hope kereke ane kwena ja tuwa nate swere ma nute chenem kwa isu kai kwenye kate darate kwate bisongo kazumba ama City of Hope kereke kungo kuman ama kibori ya kako kwenye kwe no am tate darano ama kama kereke kwa mkwena ta te aingaska ekskai fimku swere maago. Nga kwa msiki platu nite nbonga nite maha, teke kha, anta kwa mwogo kereke kungo tabeno, njiha kwa na jiha, kani mku isu ngwa waka kwa na henako, kase nga kwa na hen.
5: Chams yu kumka kama ekska FMCG, to darate jo mkungu, no riano nduveta.
6: Market where the kuna kreik of ardent, and that hey, that here, and be a evil. So I need to oh man, nim, guara ta kuk meta, ata hisin, so ata anisa kare kutan anisa need to he tiam kusia fata. So I need to ata hisin tati anka. Do ke hem tui kama an, nim chanim te ukoma, koma awo ke he. Aha kwa na mkhompe ikiti yaa. Takono ngema, kato haa, khamke heti ya kuyeki. Hallelujah.
7: Amen.
6: So atea aha kati, chanima, kuyeko, cha sui saa, to anje chanima cha sui, to anje chao kuyehe cha kuyen, chanima cha kuruna. So atea aha kati. So atea koma gu nebukaneser musupie, nita nebukaneser musupie hirita. So a musupie, Anissa, tiki an huwa ahiyati. Anissa tiki understand yati. So chani mkaya he, kama sui kuya. So te bebere ahaka kutte kia kutam. Chani ma kuya sui yaku. Kunya kayaki. Nahono chani ma, mu, nita nao kama sui yata sui siki. Nao cha, kama yawa ya oki kunya tere. Anje kama yawa ya oki cha kunya tere eno. Cha chani ma kuruna ho. Do anje chani ma turuneka, chasi aatwe, chani se tinkawe na titi ya huwa ma ngekwane, tako cha mshupish na tuwe, cha atate. Chwa teko magu, ndi huko ne, nebukaneser khavana, shwishi ne wu hirita. Amen.
7: Amen.
6: That is the dream, but ek, kwenen nebukaneser khahate, let it know for me, eight, Belsasa. Van geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nie soufre aan dat ek hom sê in my kudino. Daniel, engage now for the wow. Jam kwenye bichanim pere khatam homyoma. Hallelujah.
7: Amen.
6: Chua kuwa cha ano, anisa Daniel ma, aha ma share ma ore Daniel, mi sugre, aha ma ata tiswe ta Daniel, mi am chanim ma Daniel kiti ma, Daniel mo supina ko agre, mi sugre ngiki kuma. How Daniel, engage now for the wow. Jam kwenye bichanim ati mo. Tahun ah mana Daniel, ini umi syukuri cah aku kata cah swere masa sakati, mara cah swere ini umi syukuri. So ah mana anissa tuh cara mundu hama kum, dia umi syukuri minsa jadi. Hallelujah.
7: Amen.
6: Tuh he Daniel, wakhanum biasa sa, one black first dom kastan. Belsasar het geantwoord, "E majesteit het die droom maar eerder op 'n vyand geslaan. Die uit uitleg op u teenstanders. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wereld, waaronder die wilde diere geblei en wie sy takke die voels nes gemaak het. Daarom Daniel, gaan we naar Yamahaya. Ik zoek u geen kerkera. Yamahaya, zweer hem maar. Nee, ik moet dat moe, ik zoek u geen. Nee, hier, hè. Nou, dat ook, tjita, ik moet dat. Dat ook, kiao te. Dat ook, Anissa, kiao te. Dat ook, oi, dank u. Dat ook, arwa, Anissa, wo, hier te. Nee, hier, hè. Zara, dit allemaal, janom, orote. Nee, hier, hè. Ook, dit allemaal, som, sier te. Nee, hier, sier. Nee, dat hier. Hasiu tasuri hasiu anje sweetino hasiu tasuri kara shwehe e my estate het a bag a engel a diamal a sin afkom en hy het gesê kap af die boom en verwoes dit maar bind 'n eyster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly saam met die gras en die veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt worden. Van planten leef samen met die wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom. So nie moe, ik moe wat hee. Nim, warat la kom. Nim, engel, ama ga twanako ya adama. Tako ya aha garatam, nie hek aroko iku. Nie hek komako iku. Nie sidi, ik ama, kia hee iye waka. Kumina iye to aye dangwa woko hana ti veta twane musupi nim engel nim gwaratam ya musupi ate. That is the uitleg nie kasi o kasukrisho tasuri he e my estate. That is the baslet van die allerhoogste oor u ga otse tsukwete nie pehe. Kan hem te ook om haakje keren wat er. Zo Daniel Yamahaya, zware maat. Hun kaham sukri. I zal uit die menselijke samenleving uitgestoord worden. En samen met die wilde dieren moet leven. O, ze. Ga ook he. Kan hem te he. Haakje kan hem keren te. Nu kun je kijken. Ga te he. Hoe is dat? Dan ga ik in sa. Nu. Ochtend dit. Hou koeien aan de iakwata. I zal moet gras eet zoals beeste. En I zal s'nachts door die dauw nat gemaakt worden. Ga dwa akaya botootje. Takono, ga panie ake tzaakai tegu. Hou koeien aan de iakwata. Zo ik hem kare hata koeien haki. Dit zal 7 tijdperk lang voor I kom. Nee. Met de he, kamuate, ahati, haki, sieve, saisi, kurina, iago. Twee minkite, aga, such a rimtiate, we. Mink ojos de queer kaitate, ahakate. Twee mink aha, no sika, canima tehuati, toti, obihron, twatiangi kawate, we. Mikian sika, arago ama, mink som quena, nikuyakote, kwanaha, kuyakote, sa ama. Ni somko na nkuma ko ti kwana ima nkusa aka nkuma hambe atam aka ka hambe atam so a khunhe Nebuchadnezzar mki ya he kane mke siwe mara Nebuchadnezzar siavu am hiye ikwane so kane ma kha ukwaneka so kane ma kehetam anja kha wa de kwaneka we kane ma kya go te kunye go te tam te kya ke kweta. So I can make a good thing about it. Then I am going to get it. Mara Angia can make a good thing about it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. Then I am going to get it. I am going to get it. Amen. Dan zal ik moet erkennen dat de Allerhoogste macht heeft voor al die koninkrijk op de aarde. En dat geeft aan wie hij wil. Dat gewoon nu, mijn achatje, ta aansa, dat die, kan je maar, hoe maar awo, mijn homkeke, acha kwanen, mijn homkeke ting, hè, dat maar manda kadje. Zo aata, ima aansa, mijn te hoe komen, hoe maar awo, mijn acha kwanen, hoe maar homkeke ting, hè, manda kokwe, dat ko, kaakwe, hamkle het imke. Hallelujah. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Tua kianima kare hata kwe, kianima mua kwe, hisi nbeta anza. Tua amkoma, onestia nukwene teme, akwane amkoma shishi nako hata amsika. Ofu amkoma hata amsika tayamu. Ndeu kwane kianima kare hata kwe, hisi nako. Tua kianima kuma wokuma. Mikuomke kaka kwane ki, mikama kaka kwane kama. Hallelujah.
7: Amen.
6: Diba fiel, dadi buom, Ze stom en de grond moet blij, betekent dat ik koning herstel zal worden, zodat ik herken dat die hemel, regeert. Zo als ik koning, ik heb komita, dan mag ik niet komen, ik kom ik hier hoeken te koning. Ik heb gewanna en om, ik koning, hoeita. Govenu, shauk ook afro hoeita. Halleluja. Dan mag ik maar aansa, ik mag ook komen hoeita. Imak ikam, oma natang ere, doa natang ere, dako haleluya, dako ima a, ba ako ne kwa di, kani ima ama katawa manda ato, ima kama, kwa ima seng, ama kwa am, kem, kwa ima kama, tako ima kao koma kwe, heti, cha anda kiao hapa teko, kia ya kambe, cha muwa tuwe ingi kenshika, Kakek kalau mada tu, saya koma aku tu, saya koma kam ha, koma saya kam, ah di gumku saya kam ha, koma saya kam, Hallelujah.
7: Amen.
6: Kalau yang saya di, ni kau naya komi kau aja kama huite, kau mana ima tubukai kau kau naya huite, ima ah sin tadi ah kata, as i kan erkin, ima anje ah sin nu, im hiatan kau aja, kau ima kau mana tubukai. Ima anje ahate, am, manda aditano. Daarom i, majesteit, luister na my raad. Breek met i sonde en i ongerechtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal i voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom nou Daniel, gaan we naar aangatje. Aangatje, nee, tjati, komkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Akati, ninta behe, kuwa kuwa ninta behe, kuwa kuwa ninta behe, kuwa kuwa ni otaka he, he taka kui, tau kama, kama kwenye, na kwenye kana na kote, kana kitina tama kama, na no, kwa na kaka kicha mwa, Hallelujah.
7: Amen.
6: Tuo Daniel mko kani mnyama yama kwa ni kama kuyati akambeta, Hallelujah.
7: Amen.
6: Tuo kani ma kani mchea simu nazi. Tua kani manita kau kumaka kuhua kwe, mara kani ma kuheta mtaru, nime kama temu tasi tote kuinge. Kani ma nime chake ya hiya kuteki isesimka. Tako kani ma mje, gwi isesima, cham amku ma cham kani ma ta, tako kuinge nime. Anjia nime cha isesima gwi yatu, cham kani ma cham amku ma tano. Cha kuinge kwe, cha saha kwa kuinge. Tua ako nina, dani amka. Kani ma, ah karena ini akan nebukan nasir. Nemporong gaya cahaya dia, kuahku, kuah, entah gaya cahaya dia. Tapi caka he, kama kue nak kanak ikan nak katana, kama kue nak kuah, entah gaya dia. Kue, nama kuah kue nak neta. Nama caka wanak ikha amuam, of caka wanak ikha nak kunya. Mar alles, hetuar kuah nebukan nasir hakum. Na 12 mande, terwail he of di, dat van di. balais galopit het hy gesê kyk net hoe groot is Bab deur my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaak tot my keer en roem haleluja daano amka Nebukadnezar kungwate ya minya muyi vet inqoma tamhoma akha nguwakho ikara timkhomka timdukudomka timnqoma tam nemu umtweni muyi amka amfere wakhanga ngum amka haya atakuyiti muyi ve tinyata kho jime mkhomki timkwana akha dimta khanta ve khe banamka haleluya 12 mandi akho yatate akha Ni kuri ya mafata 7. So yesterday yare se 12 Monday ki. Ya khoita. Acham ya mafata e khodi ke ko twate de ha. Am kham no maim khom am ka. Ti no ma ya ho muve. Ti to en kara ha ke ma. Ta ho ma ya na o te o sare ti en kara ho. Hallelujah. Amen. Ayet khase. Kaik net u groot is Babel. Muve manisa teure ne Nem dorop van babbel, dat deed over min daar babbel, ga nu maar. Zij woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar dat jij uit uw koningschap onheft. Van woord. Dat kon altijd amahaha, kuihe kwarahe. Nu kan hem kuihata kuihe konwa gove. Halleluja. Hete hota that it has akate min akakwana sika kuita haleluya so nem chani matere hota na atate kodate aka nem chani mahamdi te atinza kube anem chani mi hota ni ta hesin tanu ata hesin na kutashi so akane chani te aka kote poro e poro so tashi to te koma kwere na kuyama na chamte te akara ha mose se tsaka tse kuite leta haleluya ke na nyu ntutu mti ya he tsama nyu ntutu tswa te a te kwete ha na kwa na ga he nyu na ke nyu mboro nga he shine ne nyu mchana mo ite ne yo chane tsa tu ya ha tsa tu ya ha te go ka go kwa de ta go ntsa ya ne te bore na ho chane te ta mate a ha ya de Tak amiga tuite koma bete ngita chana miyati ngita chana miyati Hallelujah
2: Amen
6: Takano Moses ba chana nae Moses kuna sima akwena ah sin dream eya twaka sin Tak am dundum kana shi tako tinde kai Hallelujah
2: Amen
6: Takano am dunduma ana ata siyae Takano am dundum ki tebe nako yama chanima Kenema yama kwa tuwa, kumzika. Tewe nako, te akati. Mi, na kujita ate koma kwa goma kwa, pum, pum, amie, tako, chinyako tako. Tako nana yama kwa aro kwa ye. Ama, ako tako, tako no. Mosese, chaka chaku itendeta. Hiyo, chaka kenema kuitendeta. To te kum, te oku sahinye. Hallelujah.
2: Amen.
6: Mara tokia rata we. Hallelujah. Tokia rata am chani ma to komta. Tokia rata am chani ma to muta. Takono to khawana agrisi na ho. Hallelujah.
2: Amen.
6: Ya hito te ko te u te u kasi ne bana am te ha. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet. Soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie gooi ata hesin dat te gaat te gaat. Dat die gaat kon je kaai, dat go gaat doa kaai, die doa kaare ko te kunne deta. Nie gooi, 7 kuri na hesin Ta kani matere khata no ata hishina ta khoyo tsa ansa ta di kani ma kuma wo kha ni khompe akha kwane ni khompe ke tin he ta mamanda ke dia so ni khoye ata ga seve kwena he shina go ga no tsane ma ga atlo ga aga ga mpete ya kwena of the sea of that one blood het oor Nebuchadnezzar ga kom dat ga kom bat oor hom ga sê is hy is 'n menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Da gaan hom nie te aga nie sê ek kon nie maar baie. Anisa da gaan hom nie maar baie kan sê jy sien hy. Nem om ta maar Anisa kya ho kha. Ga da kom ta maar sê kya ho. Anisa dat jy aga. Jara di ka yo kha. Toe die vastgestelde tijd voorbij was, het ek Nebuchadnezzar na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Daar gaan ons nie tam he, nie Nebuchadnezzar om keer hier, sê tam he. Nee, ek moet sê my kore, nee, ek moet, ja, aankaat, daar gaan ons gaan maar. Kwe ko ta hama muwe ama oka tao kwa hama ta kwa njaosa. Hallelujah.
2: Amen.
6: Tao kwa ta kwa njaosa. Njaosa. Hama atame. Hama manwe hama hawa na kiare kara wohi ha. Takono hama. Nwe mte u kya nema. Hama ngui ya he. Nwe mkya nema. Okere oro kunya koma. Hama te u toko hama ngui ya he. Nem kane manda ke kere wa hambe so ne kane ser yama kwa musupia de kane mtsaka sei konan krek bastan ur al di khaslakte so nem kane aha kwa ne musobo na musobo atate ta kono te o last day te kia te verse to fen der so hi o me verse anisa te ke ke ha Then our home is all the bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja. So het ons nie gehad, ek teke, dit hoor ek al wat het saam. Gaan kan hem ki ham kanem ki ni khom ke ki konya ko ti khwela hambe so akam le kaneser ya ma kham so pier so nem kanem ki ni khom ke ki konya ko ti khwela khube anke kanema tele fata khuwa khama hetan hambe khama te ko so en am kaneser ati ko yate hay don so sa hay bas lighted med yemol se machte so nem kanema Hiya to ham kereta kona ha ama kata ma kaise am krom kota ma ama kati kota ma hamai ya so akinge te kau kau kote te kau kau kau am si ka kani ma kare hisatan se chakwaasa en ata hisi na ata situ so akone ne kane ser aka ama kata ma am krom ko manga anje kani ma te nita hisi satin ata hisi so akone kani ma kare he Lucifer Take him engel. Toto, Tiamana, Toto, and in that home. Drive a carat can him date a kumqua quanasica. Can my man, yeah. Hanata Lucifer, Veta, demon, Tas Satan, Tan devil. No tak de Savaya, Takuasa. And after his in the head. Hallelujah.
2: Amen.
6: Aquan of Ganes and Mutu Musupia Aga. Amaka Tamanke, Canuma Clare. Hamachinza than Ata Hissin. You come take it a man, Canuma Clare. Nita Hamahins at in Ata Hissin. En met die mense op aarde. So ek kwena hom ge gitama. Ako nina kyanima. Anje hama kle, nita hama kwena hensatin ata hensin. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen hy? So hampe, hampe, hito te Nebuchadnezzar me kuiha denke kasim. So Nebuchadnezzar aankati. Hampe, kyanima koro iikoma. Hampe, kyanima, ah koma, kyanisen dewe kahinya dita. Hallelujah.
2: Amen.
6: Chanema nge tare khata neta ti hi satin ata chanema hi Chani matara nye saha kadi kumwa kaa sa nye kwenna. Chani ma ata nye. Chani matara nye kadi tobi sa nye kwenna. Chani ma ata nye. Chwete mu. Chani ma kenu. Hambe chani ma kowa bwa kwe. Chwa chani ma kenu ma ahaguri. Dewa chani tseka hiya ti. Chwa ee me kenesar si ankara hiya. Chwa dawe ti mtama mi kara hiya. De kwete hambe chani mki. De kure di chani mki. Chwa kwa ne me dansi me tasi tui. Daniel Satra me abne khote te yam kara ta kana ne dash ne kyon kara he chalem ke ti mare jo nam chalem ke ti ko ta ma ti kyon ka is nam chalem ke ti mu ka me ta ma mo ronga ham pe ko ne ti khube jo chalem ke total na kya hai ka sim tsau ko ye jo chalem ke me ko ja hai kare jo ne ta ma te a ka te ne ka ne se ne ta ma ya mo ka ta ham ko ye chalem ke ja hai ka jo ne ta ma ne ka ne se a ham ko ye ko te ta ma Nebuchadnezzar hit a Hamatahete Matumaho Hamatahete Matoho. Ne Hamada Cote Hamaha Tamsi. We could not own in Amatote. That Amatama at Tamsika Hamatahete for Hishin, Don Canamore, Sakahete for Hishin, Gleve Karanati, Tati Suyata, talking me. Hallelujah. Nati and the Tati Suyatan. We come Tati Suyateka, Tans and Gleve Karataoka. Hallelujah. Jual ni kau naik taksi tu, kehendak kanem taksi ya tadi, jawab kanem taksi ya tak kau. Jual jawab ki, ayah ki, kehendak ki, ayah dah hit tu ki, tu ni kanem taksi korup ganti, ni kau tak keter kerama. Apa kanem taksi ayah ki korone, aku je, tak ayah ki aku je. Apa kanem taksi korona tak, jawab si ki, ganti, ni jawab ki tak, mana kau tak tu je. Tapi kalau aku tu kanem taksi korona tu si anda tak kerehu. Nina, part in Wiki. Nina, the more tin tackle at the wagon at its own at the Jawa. Over Tak, I get a come that way in the queer. Tak Amakunta, Takate Kana. Can matter a corona that? Two she. Chopana and Wiki Nif Kanesa take Kriwiki a ha anchor here. Can you mind you? No. Can my ata here? My canima now coro yaburi. My canima de yaburi. Mekonekwa hishin veta. Hallelujah.
8: Amen.
6: So, tashi tu te u kama tashin siu iye. Kari kyanima anje cha shui inu. Iye kara kwen. Kyanima cha shui ya takwana. Akome jauka ti vave kara. Mara jauka. Tu khavana nza cha kyanima teun kama ku teun kama. Jauka. Tu kyanima kien jau ha. Jauka. Do kwena chakunya ko tena ke ka chwane kana sa ntam sika kwena ke karo ve tuna anje be pere ti aki kare kare tinte aka nem kana sa manda exam nem kana sa tunte tuna tete kana ham tete kana ham khom jao ka dia mo khata en plus an ham koroi ko ti ko nya ko ita mu a adwe mara ham na di kana jao ka ta no kuri ki masi aka la he kwe aba khube kyanem ki kanima tlayete kona kanima jao ka kwe ya so ni tame nem kanese chaka kara kanim kisi khas ne kam so din ne tama ta si tote ha ka de kwe khan ba ve kite ka sa ve de khas ne tama ta te anga kwe ne ki ne ho ji hese na he ne ne te punya ta de te a ka u ka wa he ta te khan ba ve kite ka sa ve mara ning ka ve je ka ya te a sa ta ko anje kanima teki tsaka a hiya te atsaka te kun ko shina kun fa shon kun yi sikita ma tsa kun ko shina kun ya te kwane kani ma tsa suya fa ni tsa kun ya ko din kam tsa mi di din do ma ti ya kwae ti atan ti mi ya fatan ata he shina ko be so a kwane tsa ho iya go mara anje tsa kun ko shina te ta ko tsa kun ya te mano kani ma suya go kam kam sika so kanem tsamme so kwe khote tsosa koma a ka re kanem tsamme muti ya tsamte ke a ka dati ho di se ke te tsamse ka he se ntsa so kanem tsam kanem kare he ne ka neser ki ne ka neser se ve kuri a se si full matte et werken van di hela ga he so ne ho ya he ya te ma kanema Hallelujah.
8: Amen.
6: This year we could carry out a new quiz again. Canima. So I thought, oh, wait, what a zao. nebukadnezar inkosi ngenhle naye so the akara yises moraitam yises nciseva khiste kwa yowika hamtheke onana hawe so kwane nciseva khiste kwa yosika qehe nebukadnezar inkosi ngenhle naye ngikhama te class naye so akuli metasi to te create tam heyo ncindeta cha para ku chakere yate cha kunya ku te kam tama kwe tako jauka ari chane matsa akoro opo cha kungu shina kwenye akwe cha chane mteka kwako iye cha chane mat teki baibare tama noite ya chane mate nwa kwe te di koma tenka ka kara jauka ta chane mte nwa kwe kungu shina yo ka he jinja shine cha peke chane mnom ka kwale hallelujah
9: amen.

Hola, Chimbuang Manjoy. Yeah, Amu. Guha Chimbuang. Tawala Mkanda Mkanda o Makanga Gui. Chomping Ayakangui. Ung Kukanda Chikwa. Krak Ogang. Jumping at Tanguola Mawana with Jelemia. Jelemia Wolfstek Yin. Van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga Arkansas tuam chatali. Ta tali watali dole. Kaiwam bulutali. Ta chapur beer. Setika mukutanga. Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Tsimbang makumshala tatanga. Tangui akwa muda kletenga kwe. Jeremia nchambi ke chung para ya paka profeta. Tsimbang tangui atanga kan ego. Die woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het, geken het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my: Jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê: Ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord: Ek sien 'n amandelige tak. Die Here het geantwoord: Jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord: Ek sien 'n kokerypot in die noord, en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga ating haring ando kuingang. Baie belangrike teksie hy maak saam kuana wa teksie ya wa 10. Kwanda kaitenga kwe kaya makwa. Kwe hati tswa wisis. Kwa wangana ya ehe pandi mwa ya ngam khubu ya e hm duwin kwa e
nam kho ya ceng nam kawa ya ce ndubing ko ya ceng ya kukwa gwe ka chike ya kukwa kwa mizo ko si wisi si ngai de ke tinga gwe njombi ya kangu iwa chike hewa mbaye belangrek njombi ya tisa mgu chunga mgu pisa gwe ka profetu njombi kwa hangula aga kenga gwe Mita angula chitwaiwa ichili para mapuisa yiga ka profetu tuwa. Da uiga un, njambi tangui a chonchi kwa wisis. Dago ichichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profetu sing. Iye hiya tusha, mi tangui kwe te uwa ha chitwa. Iye hiya tusha, mugu unga mkobu, kaya chuke waka chitwao. Kaya ka mwisise, ngayize katinga kwe, Moati trois. Take a moati trompe, d'agim, to dim, ma, congregawa, neman, miwan dawa, de ma totis, and jambi, jambi, cugua. Miwa, dana, de ma totis, some mu ye, one tatu totis, some gu and jambi. So get you and the gang tagang. Come, we say, mehita getting agree. Kawa for a schooning, I off kawa her. Can we game, gay, am gu, mugun, he can we, can. Nga ega kwe mii ntua tisha kwa mii kaka ndo kwe akatunga. Eka chuka ma tisha tewa mii kwe ndawa ma tisha tewa mii kwe chikaka. Hingi edira chikwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mii of yi kanga kwa achiri kukwa hawa ndawa dama tua tisha kwa ya. Nakura kwa mwadui ya uwa Jeremia, Jeremia ke kung ajifarishko na nganduwa yewa ya wandawa tea tua tisha. Ta Ya tua tishakang. Mumu mi wanda wadama tua tishakang kui. Kaya chukanda kang kia yelumiyan ayak kang kui ga ehe kengiya ya. Dabara kare nunga kia nua. Njiambi koke singa ya kui ya forsko nunga singwisi siyang ya kita inga kui mi wanda wa. Da mi nga kang. Da mi tua tishak hachi tua kui uwa momu. Mi uwa kwa ehe tua tuturo kikang. Dabara tigen chike yelumiyan ke kwa kui. Yelumiyan nge kwa kui ha. Mauda kiklasimi, mumma wandawa. Mauda chik twashimi de kadinga in mumakuliti yaki wanaga. Tamarakama sambimbi and bimbi kadagatinga gui. Yelemia kang yakiandawa. Yake pur beer. Yake nalisa. Mukupanga, njambing achikuama. Takola kmia chugange, njambike singawaya. Njambike wanangawaya. Kayachugang, njambike chumaya. Yaka achichima wagui.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: volgende episode bevat inhoud wat sensitieve luisteraars kan ontstel.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: Vandaag double ik up. Watch me shield, 7-1.
1: Ready to get into the stalls.
2: I see.
1: Lady Ella Lode. Number 7, Keep on Dreaming, is the last to go in.
2: Keep on Dreaming.
1: 11 arithmeters to go, and they're all set.
3: Frans?
0: Hey, liefde, wat maak je hier?
1: Lady Ella is off to a good start, leading the pack.
2: I see.
1: Close your arm trading her.
2: Yes.
1: Keep on Dreaming had a bad start.
3: Kan jij voor mij een bier kopen?
0: Ja, of course, my darling.
1: It's the Lady Ella leading with Rosie on second and Santiago's sprinting up. Keep on Dreaming is now making headway on the side rail.
0: Geef me daar een bier. Hoor jij, Sonny? Keep on Dreaming.
3: Ik wacht voor jou buiten op een stoep, Frans.
0: Ja, maak zo mee. Ik breng je bier.
1: Keep on Dreaming. My arm moves in third pace.
0: Yes, Keep on Dreaming. Keep on Dreaming. Zo. Is jouw bier? En een soeterkie.
3: Dank je, Frans.
0: Zeg.
3: Eén?
0: En wat?
3: Wie het geweest?
0: Lady Ella, ze was anyway die favorite.
3: Nou, hoe kom het jij niet geld op haar gezet, die?
0: Ze is 9-4 geweest, ik zou nog gemaakt niet.
3: Jij houdt net af van om op outsiders te bijten.
0: Ja, je is recht, Sonny. Kom, drink eens, zoeter. Ja,
3: zie. Dus dan kom ik altijd op jouw beet, Fransman.
0: Want ik is ook een outsider. Ja.
3: Je weet van blikjes?
0: Ja, Sim. Mag je blaren en vrede rusten?
3: Ik leed het de pastoor gevraagd om je begrafenis te doen.
0: Oh, was het jouw idee of haar?
3: Niet mijne.
0: Oh, ja. En hoe gaat het met Pieterkie?
3: Tussen deze 10 tantrums en kleedsehormonen weet ik je al goed niet.
0: Ja, zie.
3: Kees, is kon van Gerda van die kosttank gaan vertellen dat ik weer aan die drank is.
0: Wat?
3: Jij was recht, hoor.
0: Ja, ze is een rechte skinderbek. Waar denk je, kreeg ze haar naam klets van hè?
3: Katarina, Louisa, Esmeralda, Treida, Susara.
0: Jezus, serieus, ja. Is dit alle haar namen?
3: Twee oma's, twee oma groetjes. En haar maas.
0: Gewoon, ze is zo'n skinderbekkie met zoveel namen.
3: Pieterkie, een extra heeltijd.
0: Ja, is hoe Ekkie daar is om hem vast te vatten, son. Dat is ook al.
3: Rachel werkt moest nou fulltime. Mooi, man.
0: Ik hoop niet dat je ze handen vanaf.
3: Ik weet niet waar dat aan gaat.
0: Ik moet nog een draaihaber hij nightclub gaan maken.
3: Misschien moet jij eerder al wegblijven.
0: Nee, ze is mijn meisjekind. En hij moet niet met haar sukkel hier.
3: Ik wil staan niet uit. Zij zal terugkomen.
0: Ja. Hoe lijkt het me nog een shooterkie? Ik heb niet eens.
3: Jij niet alles verloren op je peren?
0: Nee. Ik hou nog heel de dag van je kant.
3: Dat je alles uitgedobbeld hebt.
0: Nee, son, ik hou het voor jou.
3: Hoeveel heb je nog over van die cellfoon, zeg je?
0: Nou, zo 5000.
3: Nou, wat krijg je voor onze shooter?
0: Right. Wacht je net direct. Ik is nou terug met Dani.

0: Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arend vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met Stephen Versace en sy verwerking van Hello Darling.
1: Hello Darling, it's nice to see you.

Dit was Scotty McGreery met Always On My Mind. En voor hom was dit die man en vrou duo Tim McGraw en Faith Hill met hulle eie 1997 treffer It's Your Love. Hier is Don Williams as ook ons eie Joanna Field.

Het was Joanna Field met Butterfly. En voor haar was het Don Williams met Love Me Tonight. Volgende speel ik voor jou keurspel van Eric Stresso, gevolgd door Chantel Williams.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Phil en Husky, Wings of a Dove, as ook Lance James en Nia Nell met As Long As I Live. Hier is Dennis East, saam met Renelle Day, gevolg deur Lee Greenwood.

Dit was Lee Greenwood met Dixie Road en voor hom was dit Dennis East en Renel Day met Promise You. Jy kan ook saamgesels op Facebook, RSG, Jacques Arendt op Twitter of X en Instagram en indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-pos adres is baie makkelijk, dis ja@rsg.co.za, net ja@rsg.co.za. Kom ons luister nou na Paul Greef en Bernie Williams saam met Rocking Horse.

Dit was Bernie Williams in Rocking Horse met My Love Belongs to You. En voor hom was de Paul Greef in Rocking Horse met Certified Fool. Onthou jy die een van Virginia Lee?